0: Wat een stem. Wat een song. Het is echt... waanzinnig. Nee, ik vind het echt...
1: NPO Radio 3. Questa è Unica Radio.